0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2001.
2: De lichten gaan op rood en dat betekent dat de hartslag omhoog gaat en ook de toeren. Hoe gaat het met Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher die heel goed weg zijn met z'n tweeën. En Coulthard is beter weg. Schumacher heeft een probleem. Michael Schumacher gaat weer niet scoren en een mega klapper van Luciano Berti die hem niet ziet. Schumacher krijgt Luciano Berti vol over zich heen. Weer in die eerste bocht. Vorig jaar met Fisichella. Nu met heel veel schade. Gelukkig de duimen omhoog voor Luciano Berti. Die hem nooit heeft gezien. Natuurlijk, zoiets ontvouwt zich ineens voor je. Er gaat er nog één weg, nog één weg, nog één weg. En dan rijdt daar ineens stapvoets een Ferrari. En Michael Schumacher ligt eruit.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2019.
3: Vettel zit te sparen. Bij de langzamere ronde. Die gaat aan het einde nog proberen aan te vallen. Zo finishen gaat Max naar P3 met 1 punt. Maar nu is het anders, want daar is Charles Leclerc. Dat is het voordeel van Alexander Albon. Of hebben ze daar geroepen? Leclerc heeft betere banden. Ja, 4-5 rondjes beter. Dat is ook niet spannend. Vettel gaat het hier weer terug proberen, maar krijgt weinig ruimte. Er is een touché en een lekker band. Jongens, jongens, jongens. Leclerc tussenuit. Gasly naar P5. Lekker, joh. Van je welste. Op het moment dat ze niet dominant zijn, rachen ze elkaar van de baan. Hey, tof joh.
4: Fabio, what the hell is he doing? Sorry. Fabio, mijn god, moet dat zijn. Hij fuck me wel.
3: Nou, dit wordt een fijne debrief hoor vandaag bij Ferrari. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: weet dit nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 2014.
2: Maar Alonso laat Vettel jojoen. Oh, weer kijkt hij. Sebastian Vettel geeft niet op. Dat is tof. Maar waar gaat hij dat puntje extra pakken? Waar gaat hij dat momentje hebben dat hij denkt, nu doe ik het. Heeft hij de rust? Komt het hier aan de linkerkant? Nee, want Alonso verdedigt. Nu aan de buitenkant en ja. Hou hem. Laat hem staan. Weer niet. Hij laat hem weer niet staan. Hij lijkt daar toch de ballen niet te hebben. Nu zit hij de binnenkant. Krijgt hetzelfde gezeur. Nu dan samen. Wiel aan wiel richting Kops Corner. Links Fernando Alonso. Rechts Sebastian Vettel. Laat hij hem staan. Laat hij hem staan. Ik denk het niet. Ja, hij doet het. Ja. Oh, en dan eraf. Of niet? Nee. Hij is er voorbij. Eh.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2016.
2: 15 mei 2016. Wordt dat een hele mooie dag voor Nederland. Wie zal dat zeggen? De kansen zijn er. Pole position voor Lewis Hamilton erachter. Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel. En we zijn onderweg. Carlos Sainz is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché erbij. De Mercedes en tetsen eraf. Man, wat een dag. Wat een dag. Natuurlijk gun je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2. Zero point. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2006.
2: Wat een mooie overwinning van Raikkonen. Wat jammer van Button dat hij niet heeft door kunnen jassen. En Raikkonen zit in de laatste raceronde nog even de snelste raceronde neer. 26.045. Ik zeg applaus voor Ralf, want dat is echt niet makkelijk met die auto. Oh, en daar gaat dan nog een motor. Daar gaat dan nog de motor van Button in dikke vlammen op in een oliespoor. Button haalt het niet en Fisichella pakt een vijfde plaats. En Button wordt geen zesde, geen zevende, geen achtste, geen negende, geen tiende. Ja, dat wordt hij wel, want hij heeft een rondje voorsprong. Ronde voorsprong op Christian Albers. Daarmee wordt hij tiende en blijft Albers elfde. Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken nu een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. 10 kilometer file met daar een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via uit.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staan file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk in Noord-Holland op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Tussen Horen Noord en Purmerend Noord 14 kilometer file met daar een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan oprijden via uitwijkroute 11. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Fuji. Japan. 2007.
2: Hey, Mark Webber heeft zijn achterwiel eraf en ligt ernaast. Damn, hij gooit zijn stuur weg. Wat is die link? Wat is daar gebeurd met Mark Webber achter de safety car? Man, wat doe je nou? Wat gooi je daar nou weg, Mark Webber? Of is het een ander? Bloedlink stapt hij uit de Red Bull Racing auto. En hij ziet een podiumplaats in rook opgaan. En ook Vettel zakt weg. Die hebben elkaar geraakt dan. Die hebben elkaar geraakt. Achter de safety car. Voor de neus bij Vettel eraf. Dus is Vettel tegen de achterkant van Webber gereden. Is hij de slachtoffer. En Vettel komt binnen. Onervarenheid van Vettel. Wiel eraf. Klaar. Toch blijft hij meld. Alhoewel, Webber zal er heel anders over nadenken. Maar goed.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de ochtendspits druk. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp nu 12 kilometer file met een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Veel vertraging is er voor morgen ook op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er is daar een ongeluk gebeurt. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 11. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug 12 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Roderijs en de Van Brienoordbrug 5 kilometer met drie kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hongaroring. Hongarije. 2003.
2: Dan is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur. En de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo. Begon zijn carrière bij Minardi. Ging een jaar in de wachtkamer bij Renault. En wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien. En wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf.
0: Te gek.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk. Ongelukken veroorzaken daarbij extra vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Baardenburg 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Waardenburg 15 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Daar zijn na een ongeluk nog 2 rijstroken dicht. A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Knoopend Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. Daar 23 kilometer file met zo'n 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op tussen Knoopend Hoflied en Knoopend Ketelplein 22 kilometer met ruim een half uur vertraging. Op de A7 Duitse grens richting Groningen gebeurde een ongeluk tussen Knoopend Zuidbroek en de afrit Westerbroek 11 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Rochtum en Purmerend Noord 9 kilometer met bijna een uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, daar is 1 rijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en Knoopend Rotterpolderplein 3 kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is erg druk verlopen met nogal wat ongelukken. De files lossen nu wel geleidelijk aan op. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een half uur extra reistijd. Verderop richting Amsterdam tussen de afrit Soest en knooppunt Watergraafsmeer nog zo'n drie kwartier extra reistijd. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 16 kilometer file met een half uur vertraging. De A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet 17 kilometer met daar een half uur oponthoud. Op de A4 richting Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein een uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar wel weer vrij. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid een half uur vertraging door een stilgevallen auto. Daar is één rijstrook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 21 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer open. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Nürburgring. Duitsland. 1999.
3: Daar is Johnny Herbert. De laatste bocht. Johnny Herbert wint de grote prijs van Europa. En Jackie Stewart weet niet wat hem overkomt. Wat een ongelooflijk mooie overwinning. En daar komt Rubens Barrichello nog aan. De tweede plaats gaat naar Jarno Trulli. De derde plaats gaat naar Rubens Barrichello.
4: Jackie, what a feeling.
5: Well, a great day for us. Our first ever Grand Prix victory. Still with the team colors on it as it was. We need a little bit of luck, but it was a hell of a race and we're very proud. And to have two on the podium is pretty sensational.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 13 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Horen-Noord en Purmerend 16 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Rotterpolderplein 15 kilometer. De vertraging is daar zo'n 3 kwartier. Er ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 9 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Davert Ermelo en Amersfoort-Vathorst, 17 kilometer. En de vertraging is een half uur.

0: Classics Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2009.
2: Hamilton is naar binnen gegaan. Kovalainen is naar binnen gegaan. Kijk. Is daar nog meer kapot? Die auto heeft, wat mij betreft, nou, dat kan ook nog even lekker band zijn. Daar Kovalainen. Oh, die slang, die slang. Oh my god. Hij doet een Christian Albers en daar is Vlam. Vlammen bij de wagen van Räikkönen. Die heeft geluk, zeg. Hetzelfde wat er gebeurde in Singapore vorig jaar. Maar toen met Felipe Massa. Ja, dit is listige shit. En dit is ook vet, hè. Die jongens van Bron die gewoon die slang weghalen daar. Ga maar, zeggen ze. Geweldig. Wat een chaos in de openingsfase van de grote prijs van Brazilië. Hier rijdt hij weg. Daar rijdt die slang weg. Daar is die spray. Het is zo warm. Bam. Dus kijken. Dat vart heel snel vlam. Het is gelukkig weer weg. Räikkönen heeft hier geluk, hoor.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Silverstone. Engeland. 2011.
3: En daar ligt dan ook een heleboel koolstofvezel. En dus is Sebastian Vettel ook maar meteen naar binnen gegaan. En Alonso duikt er achteraan. Dat is wel mooi. Die zat inmiddels nog maar op 5 seconden. Kijk, daar is hij. Hoe gaat het met de stop van Vettel? Ook lang, ook achter weer een probleem. De krik is het probleem en Alonso gaat aan de leiding. Sebastian Vettel heeft problemen in de pitstraat. Dat was dus straks bij Webber ook het geval. En krijgen we nu een knokpartij voor de leiding in de wedstrijd. Want ja, het zat dicht op elkaar. Vettel valt zelf terug naar de derde positie. Want Lewis Hamilton zit daar nu tussen. Alonso, Hamilton, Vettel. That's the situation.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat nog file tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2001.
3: Oh, dat is een zware. Heel zwaar ongeval in de banden. En Jaguar zit erbij. Dat is een zeer zwaar ongeval. Dat is ook een... dat is een Prost. Dat zal Luciano Berti dan zijn. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Kijk eens, naast elkaar, naast elkaar, naast elkaar. Luciano Berti rechts. Eddie Irvine. Er is geen ruimte. Er is geen ruimte. Ja, een beetje enthousiast van Luciano Berti. We rijden daar bijna 314 km per uur. Een van de snelste punten van het circuit. En de safety car. Oi, oi, oi. Wat een ongelooflijk zwaar ongeval van Luciano Berti.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar zijn twee rijstroken dicht. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Sint Annabos en Tilburg Centrum West. 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, daar is één rijstrook dicht.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sochi. Rusland. 2015.
2: Sergio Perez met de kop naar voren. Gaat hij proberen die derde plek binnen te slepen. Oh, Bottas zit ernaast. Bottas zit ernaast. En wat doet Raikkonen? Bottas haalt die bocht. Daar is de aanval. Daar komt Raikkonen ook nog. Wordt het dan in één keer van P3, P5 voor Sergio Perez. Dat is jammer. Maar wel super vet. Van Bottas en Raikkonen. Meteen erachteraan. Ik had het hem echt gegund. Zeker weten. 40 rondjes, hè. Wow, Raikkonen en Bottas. De twee vinden al over het podium komt er. Voor Sergio Perez krijgt hij het zomaar weer terug. Geweldig. Briljant. Bottas en Raikkonen kunnen onderling in een taal die ik niet versta, elkaar de huid vol schelden. De aanval van Raikkonen mislukte.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht door datzelfde ongeluk tussen knooppunt Waterberg en de afrit Wageningen. 5 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij de Schipholtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Op de A12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd. Richting Arnhem wordt het verkeer bij de Afrit Oosterbeek via de vluchtstrook geleid. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. De andere kant op staat ook file vanuit Arnhem tussen knooppunt Grijshoort en de Afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Australië. 2002.
1: Daar is Mark Webber. Nog 4 bochten voor hem, rechtsaf. De aanval van Salo door de plaagstootjes van Webber. Net even wat vroeger remmen, net even een andere lijn laten kiezen. Gaat ervoor zorgen dat Mark Webber een 5e plaats binnenhaalt. En een 5e plaats voor Minardi, dat is feest. Laatste 5e plaats was Pierluigi Martini in 1994. Applaus en hulde voor deze man. Mark Webber, kijk hem blij zijn. Hij is bijna net zo blij als de man die de race wint.
2: Paul Stoddard.
3: What can you say? Fantastic.
2: With an Australian driver in an Australian Grand Prix.
3: What a drive. What a drive. Unbelievable. It's all been too much.
4: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan een paar lange files door ongelukken. Zoals op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Daar is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door een ongeluk. Al het verkeer gaat hier via de vluchtstrook en dat kost je onderweg 40 minuten. De andere kant op rijdt het ook langzaam door hetzelfde ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is bij Wageningen de linkerrijstrook dicht. Hier is het oponthoud een klein kwartier. De N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk tussen Oude Tongen en Den Bommel. En verder staat er nog file op de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A12 een kleine 10 minuten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Magny-Cours. Frankrijk. 2007.
3: Wie zijn er binnen? Christian Albers. Oh, dat is lekker. Christian Albers en Soetel komen tegelijkertijd binnen. Dat is handig bij Spijker. Daar is goed over nagedacht. Betekent dat er in ieder geval één moet wachten. En ik weet wie dat is. Dat is Albers, want die komt als laatste binnen. Ik zeg categorie Zeepert eerste uur. Oh, die hele tankinstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albers rijdt met slang en al het circuit op. Zo, de citrus, wat een gezeur daar, zeg. Dat is zuur. Jongen, jongen, jongen. Ja, ik begrijp wel wat er gebeurd is. Die komt op de rev limit te binnen. Hoe kan het nou zo de juur gebeuren dat Albers moet wachten? Dus zo vindt hij het zelf op Soetil. Dat is een teamfout van het eerste uur. En daar rijdt hij weg. Chris rijdt door de bord heen. Kijkt hier in zijn spiegel. Merkt dat er van alles aan die auto hangt. Ja, dan kan je maar beter in het gras zetten.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechterrijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maandenbroek is de vertraging nu 20 minuten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. Het rijdt nu onder andere langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem door een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden is de weg dicht en al het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dit kost je onderweg 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch ging het mis bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk en hier is de vertraging 25 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, wegwerkzaamheden bij Beest. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg ruim 20 minuten. En verder is er een ongeluk met een vrachtauto gebeurd op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is de rechterrijstrook dicht. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 4:30. Op dit moment is de vertraging 25 minuten.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: 2000.
1: Naast mij zitten de Brazilianen. Die worden natuurlijk helemaal gek. Die worden helemaal stanakelgek. Ploffen de ramen er zo direct uit of niet? Het begon voor de kleine Braziliaan allemaal in 1993 in de Jordan Hart. Daar bleef hij lang. Hij bleef tot en met 96 al daar. Ging in 97 naar Stewartsport. Bleef daar tot en met vorig jaar 99 en werd toen naar Ferrari gehaald. Heeft alles bij elkaar 113 punten gehaald. En dit is zijn 123ste grote prijs. De emoties bij de Brazilianen komen omhoog. De Ferrari-monteurs hangen hoger dan hoog in de hekken. Ik maak een diepe buiging voor de kleine Braziliaan Rubens Barrichello. Hij is de grote overwinnaar van de grote prijs van Duitsland. Briljant. Briljant.
2: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat al ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Daar veroorzaken werkzaamheden en ongelukken de meeste vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Leidse Rijntunnel. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is ongeveer 20 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je ruim 15 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dit kost je onderweg 25 minuten. En verder nog file op de A16 vanuit België naar Breda. Na een ongeluk met een vrachtauto is bij knooppunt Galder de rechterrijstrook dicht. Vanaf de grens is de vertraging

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Hele natte stukken, daar glijden er regelmatig een paar op uit. Hey, Webber eraf. En hard ook. My god. Hey, dat is een harde klap voor Webber. Die daar nog een keer in de vangrail gaat. En daar ligt nu heel veel zooi. Dat wordt oppassen geblazen, ook voor de heren die nu rijden. Ja, de onervarenheid van Fernando Alonso zorgt nu voor paniek. Alonso die vol op die band gaat en ook een zeer zware crash meemaakt. Als ik nu Charlie Whiting was, zou ik hem afvlaggen. Juist, de race is gestopt. In lap 55, Giancarlo Fisichella is de winnaar, dames en heren. 75% van de wedstrijd zit erop.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Zo is de A12 van Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar is de vertraging bij Nieuwerbrug ruim een uur na een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging nu nog 30 minuten. Ook de A27 van Breda naar Gorkum is weer vrij na een ongeluk bij Hank. Vanaf Oosterhout nog 20 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid richting Utrecht gebeurde ook een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is hier dicht en hier is de vertraging...

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. En vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Het rijdt nu bijvoorbeeld langzaam op de A12 van Utrecht naar Den Haag door een ongeluk bij Woerden. De weg is weer vrij, wel is de vertraging nog ruim een uur. Ook de A12 van Den Haag naar Utrecht is weer vrij na een ongeluk bij Zoetermeer. Hier nog 30 minuten vertraging. Op de A27 van Almere naar Gorkum doe je er bij Nieuwegein 50 minuten langer over. Twee rijstroken zijn hier dicht door een ongeluk. En op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat file bij de Ketelbrug. Hier is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk en de vertraging is hier ruim een uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: 2017.
1: Max met een marge. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, nee.
2: Oh no, issue with the engine.
1: Oh no, issue with the engine. Wegsnelheid opkomen, rechterstuk. Wellicht dat ze nog wat roepen. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Maar kijk eens, dag. Daar gaat die vierde plek. Raikkonen er voorbij. Massa er voorbij. Misschien is het maar beter als Jack zo dadelijk niet probeert een interview te doen.
2: Ja, here we go again.
1: Moet je het nog vertalen? Here we go again. Daar gaan we weer.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel veroorzaken ongelukken nog flink wat vertraging. Onder andere op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is de weg net weer vrij bij de Ketelbrug na een ongeluk daar. De vertraging is hier nog ruim een uur. Op de A16 Rotterdam richting Breda is bij knooppunt Zonzeel de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg, 30 minuten vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. De A22 van Velzen naar Beverwijk is helemaal dicht na een ongeluk in de Velzertunnel. Het verkeer richting Beverwijk rijdt om via de Wijkertunnel. En verder is de A2 van Eindhoven naar Maastricht ook weer vrij na een ongeluk bij Maastricht Airport. Hier is de vertraging nog

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. Er staan nu nog een paar files die opvallen. Zoals de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Heteren. Het oponthoud is hier nog een kleine 20 minuten. Ook de A58 van Tilburg naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Hier in totaal nog 10 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je bijna een kwartier. En dan ook nog een file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voorbij Sliedrecht-West, 30 minuten vertraging.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
1: Sainz heeft het gat naar Bottas gedicht. Daar Bottas, daar Sainz. Uitkomen tunnel. En nu zijn ze voor Rosberg aan de kant aan het gaan. En hier gaat Vettel wel wat pijn krijgen. Of gaat Sainz hier keurig weg? Achterin beeld. Nee, Sainz staat niet weg. Hier wel. Daar gaat Max. Boom! Slim. Sainz aan de kant. En Max mee in de vaart de volkeren ten opzichte van zijn teamgenoot. Max Verstappen haakt gewoon even aan achter Sebastian Vettel. Gaan we, hè? Hij mag hier gewoon voorbij om zich van een rondje achterstand te ontdoen. Maar met de pace die Max heeft, kan hij veel beter zo achter Vettel aan blijven krullen. En kijk, hier ook weer. Maar wat doet Bottas? Wat doet Bottas? Nee, kijk, hetzelfde verhaal. Wow, wat slim. Ladies and gentlemen, we hebben een intelligente Formule 1 coureur, hoor. Dit is zo slim. Twee keer sluit hij aan achter Vettel. Dit hoop je altijd te zien, maar je ziet het zo weinig. Geweldig! Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum door een ongeluk bij Gorkum. De weg is dicht en al het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit. Dit kost je onderweg 20 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagenstein is het op onthoud ruim 20 minuten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Monza, Italië. 2000.
3: Ooit stond Johnny Herbert hier in een Lotus met een Honda. Oh, daar gaat het helemaal voor met de beide Jordan-coureurs. En Rubens Barrichello, dit is een herstart. Koolhaas zit erbij, daar knallen. Oi, oi, oi, oi, oi. Zwaar ongeval in de Formule 1, zoals we het in Spa gezien hebben. En Pedro de la Rosa is met zijn arrows vol in dat ongeluk terechtgekomen. Een zware crash voor Pedro de la Rosa. Daar, rechts in beeld, komen de Jordans. Het is Frenzen die aanvalt. Kijk, bang! Frenzen rijdt gewoon vol in de achterkant van Trulli. Tikt daar Rubens Barrichello en Coulthard. Let dan op in het midden. Daar komt ineens een knal oranje auto uit de stof gevlogen. En dat is Pedro de la Rosa. 3, 2, bang!

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan op dit moment een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam bij Wageningen door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn hier dicht en dit kost je 10 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar staat file door een politieactie bij Maastricht Noord. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt bij Houten. Twee rijstroken zijn dicht en hier is de vertraging 10 minuten.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Utrecht door wegwerkzaamheden bij Houten. Twee rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2017.
2: Grote verliezer van de eerste 11 ronden in de Grote Prijs van Canada heet het team van Ferrari. Oh, nee, hij is kapot. De auto van Max Verstappen geeft de geest in ronde nummer 10 vanaf P2. Damn. Dan heb je zo'n berenstart en dan komt er weer een nulresultaat. Jongens. Aan boord bij Max. Vierde versnelling. Tweede versnelling. Gas. Boom. Uit. Och, kijk hem balen. Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Lichten zijn uit. Prima start van de McLarens. En Montoya is de lul, zeg. Niet normaal. Valt helemaal terug tot achter Barrichello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montoya is helemaal het bokkie. Daar verrent Coulthard zich. Barrichello aan de binnenkant. Rank tegen Coulthard aan. Barrichello is zijn neus kwijt en moet naar binnen. Rubens Barrichello is in de shit. Daar is hij. Geen neus. Ja, Montoya 7e. Daar ligt de voorvleugel van Rubens Barrichello. Schumacher leidt. Alonso naar plaats 2. Dan hebben we Raikkonen. Trulli Coulthard hier dat moment van die voorvleugel. Hij doet het zelf. Hij zet hem er aan de binnenkant bij. En rijdt hem stuk op die van Coulthard. En Montoya heeft hem even geraakt.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2003.
2: Dan is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix-overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur en de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo begon zijn carrière bij Minardi. Ging een jaar in de wachtkamer bij Renault. En wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien. En wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf. Te gek. Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2009.
1: Hamilton is naar binnen gegaan. Kovalainen is naar binnen gegaan. Kijk. Is daar nog meer kapot? Die auto heeft, wat mij betreft, nou, dat kan ook nog even lekker band zijn. Daar Kovalainen. Oh, die slang. Oh my god. Hij doet een Christian Albers en daar is Vlam. Vlammen bij de wagen van Räikkönen. Die heeft geluk, zeg. Hetzelfde wat er gebeurde in Singapore vorig jaar. Maar toen met Felipe Massa. Ja, dit is listige shit. En dit is ook vet, hè. Die jongens van Bron die gewoon die slang weghalen daar. Ga maar, zeggen ze. Geweldig. Wat een chaos in de openingsfase van de grote prijs van Brazilië. Hier rijdt hij weg. Daar rijdt die slang weg. Daar is die spray. Het is zo warm. Wam. Moet je kijken. Dat vart heel snel vlam. Het is gelukkig weer weg. Räikkönen heeft hier geluk, hoor. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.